0: steunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. 4 kilometer file ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand Nul, de 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 10 minuten vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein en 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ring. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
11: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
10: Jacob Bonenberg.
11: Kijk op jacobbonenberg.nl.
10: Passie voor fietsen.
12: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
13: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
16: Op zaterdag 27 juni om 9:00 start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: volgende uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Dinsdagmorgen 19 mei 2026 en de Stimmerton over 7. Goedemorgen en wees welkom bij De Veluwe start op en de start van de gepresenteerde programma's. Tot vanavond 12 uur van het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Tekst, de kabelkrant van Radio Nunspeet. Knuffelblad voor vandaag 19 mei. Het is dinsdag, betekent dat we weer een eigentijdse gospelplaat knuffelen. En dat doen we met Megan Kerr. En ze brengt met How You Made Me een warme, maar ook een persoonlijke poptrack uit. En die poptrack wordt vandaag de hele dinsdag geknuffeld hier op Radio Nunspeet. De Veluwe staat op met natuurlijk vaste items. Die komen aan bod tussen 8 en 9 uur. Verder het laatste nieuws uit de ochtendkranten van vandaag. Daaraan toevoegend het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie betreft Radio Nunspeet en natuurlijk de gezamenlijke redactie, de vrmg.nl. En dan houden we natuurlijk ook voor je weer en verkeer voor je in de gaten. Dat valt nog reuze mee wat betreft de files. Op dit moment hebben we één melding. Die staat op de N50 Zolle richting Emmeloord. Ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Vanochtend is het nog droog met zo af en toe ruimte voor een waterzonnetje. Maar al snel raakt het bewolkt. Vanmiddag valt er af en toe wat regen met een bui. Of een bui, moet ik zeggen. Het wordt bij een matige zuidenwind maximaal 16 graden Celsius. Dus dat is niet verkeerd. Goedemorgen, de lekkerste hits in de ochtend hier op Nunspeet. We hebben ze voor je klaarstaan. Onder andere Gustavo Lima, Guus Meeuwers, Tom Robinson en zijn band. We hebben de Monkees. Maar eerst gaan we van start na de knuffelplaat van Megan Kerr. Bluff en Nielsen en zijn mannen harten.
1: Het geluid.

Dubbele punt 18. Goedemorgen. De Veluwe staat op met de bankies van lang geleden. I'm a believer. En daarvoor nog Bluff en Nielsen. En de hitsingle wat betreft deze gasten. Je hoort de mannenharten hier bij de Veluwe staat op. Gaan we naar het nieuws toe. De gemeente Nunspeet moet alsnog duizenden euro's extra betalen aan bewoners van de Milzolder in Nunspeet. Eerst kregen zij een lagere vergoeding voor de waardedaling van hun woning door nieuwbouw naast de deur. Maar na een bezwaar geeft de gemeente hen nu alsnog gelijk. De bewoners vroegen in 2024 om een vergoeding omdat hun woning volgens hen minder waard werd door de bouw van een seniorenwoning naast hun huis aan de Molenweg. Het eerste adviesbureau kwam uit op een vergoeding van zo'n 15.250 euro. De gemeente liet daarna nog een tweede onderzoek uitvoeren. En dat bureau adviseerde een lager bedrag van 7.200 euro. De gemeente besloot eerst dat lage bedrag toe te kennen. De bewoners waren het daar niet mee eens en maakten bezwaar. De commissie bezwaarschriften gaf hen vervolgens gelijk. Volgens de commissie had de gemeente onvoldoende uitgelegd waarom het eerste advies niet werd gevolgd. Het college heeft nu besloten om alsnog het eerste advies over te nemen. En daardoor krijgen de bewoners een vergoeding van ruim 15.000 euro voor de waardedaling van hun woning. En ook ontvangen zij een vergoeding voor juridische kosten en ook wettelijke rente. Daarnaast moet de gemeente een dwangsom betalen, omdat niet op tijd een besluit werd genomen over het bezwaar van de bewoners. Ja, hoeveel dat is, dat dwangsom, dat is niet bekendgemaakt. In ieder geval, het kost weer het een en ander aan eurotjes. Ja, dat betalen we toch met z'n allen. Laten we dat eventjes voorop stellen. Goed, wat hebben we nog meer voor je? We gaan naar het regio-nieuws toe voor dit moment. Want het college van BNW van Nijkerk is positief over het nieuwe parkeeradvies van de Nijkerkse ondernemersvereniging. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Ondernemers willen het huidige parkeersysteem met slagbomen vervangen door een blauwe zone met 2 uur gratis parkeren via een parkeerschijf. Volgens hen is dat goedkoper, eenvoudiger, maar ook gastvrijer. De gemeente neemt een deel van de plannen over. Zo worden vanaf juli van dit jaar al onder meer een starttarief en ruimere tijden voor betaald parkeren verder uitgewerkt. De grotere verandering, zoals het verdwijnen van de slagbomen, maar ook de invoering van 1 blauwe zone, laten nog langer op zich wachten. Volgens het college is daar meer onderzoek voor nodig. Onder meer naar de parkeerdruk, woningbouw, maar ook de financiële gevolgen. De plannen worden meegenomen in een nieuwe mobiliteits- en ook een parkeerdivisie. Oh, sorry, excuus, parkeervisie moet ik zeggen. De gemeenteraad neemt daar naar verwachting in 2027 een besluit over. Dus dat duurt nog eventjes, ja. Het is allemaal zo stroperig allemaal, hè? Vind je ook niet? Goedemorgen.

Hembalada, 7:45. De brandweer heeft vorige week een vuurplek gecontroleerd in het bos achter het Loo. Dat gebeurde na de natuurbrand op het artillerieschietkamp bij het Harden. In het bos werden verkoolde takken en ook resten van hout aangetroffen. Volgens de buurtbewoners zou daar vuur zijn gestookt. Wie daar verantwoordelijk is, daar is er nog niks over bekendgemaakt. Brandweer Oldebroek bevestigt dat er een nakontrole is uitgevoerd. Volgens de postcommandant was de situatie risicovol door de droogte, de wind en ook de brandbare natuur in het gebied. De melding kwam vlak na de grote natuurbrand bij het Harden, waarbij ongeveer 500 hectare natuurgebied verloren ging. En daarbij werden honderden hulpverleners en ook blushelikopters ingezet. De brandweer roept inwoners op extra alert te zijn bij de beginnende branden, dat soort zaken meer, om direct ook te blussen en 112 te bellen. Dat bij ons allemaal ook via de bladen. Nog meer nieuws uit de regio. Ziekenhuis in Jansdal heeft vorig jaar een positief resultaat van 7,2 miljoen euro geboekt. Daarmee herstelt het ziekenhuis zich na het verlies van 2024, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens het ziekenhuis komt dat door beter te letten op de kosten, personeel en de planning van zorg. En ook kan het ziekenhuis daardoor verder met de nieuwbouwplan in Lelystad. De opening van het nieuwe ziekenhuis staat gepland voor eind 2029. Dit allemaal dus ook via onze website terug te vinden, rtvlunchpit.nl en de vrmg.nl. Zodat de headlines uit het nieuws, update wat er te vinden is. Tot die tijd nog eventjes Tom Robinson en Listen to the Radio.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En 50 Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

The Police op Radio Nutspeed onder leiding van Sting. And Every Breath You Take. Om 7:08 hier in de Veluwe staat op. Kijken we naar het andere nieuws. En dat betreft het landelijke nieuws wat we ook binnenkrijgen. En dan komen we terug bij het volgende. Want het kabinet heeft namelijk geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk. Dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. Dat betekent dat het maandelijkse testen van het

houdt en dat soort zaken meer. Ja, ze hebben dat op een gegeven moment toch niet goed in kaart gebracht, zeg maar. Goed, hoe dat allemaal gaat aflopen. Misschien vinden ze nog wel een oude sok daar zo in het Tweede Kamergebouw. Wie zal het zeggen dat er toch nog onderhoud gepleegd kan worden aan die ruim 4000 luchtalarmpalen. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. En natuurlijk het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie. Nou, we pakken nog eventjes de papieren krant erbij. Want de kranslegging in Utrecht voor de herdenking voor wat betreft de Nakba door burgemeester Sharon Dijksma heeft grote woede opgewekt, zo schrijven ze op de voorpagina van de Telegraaf. De bloemstukken van 4 mei voor de gevallen verzetstrijders werden achter het verzetsmonument gekwakt om de plaats te maken voor de Palestijnse kransen. Onder andere Charles Chamounier, het lid van het Utrechtse comité 4 mei herdenking dat verantwoordelijk is voor de kransen, reageert gepikeerd. Volgens hem bepaalt het comité of de kransen worden weggehaald. En dat gebeurd was als ze verwelken, niet eerder. En deze zien er nog prima uit, al dus de woorden van de man van het comité. Ja, dat is toch wel even een puntje natuurlijk waarover gesproken moet gaan worden. Hoe is dat voor volgend jaar beter kunnen gaan oppakken. Goedemorgen, ze staan in de... Eens even kijken, het Gelredome. Dit zijn Suzanne en Freek met hun...

0: Amy Winehouse op Radio Nunspeet. Deze Britse topzangeres. Natuurlijk kennen we nog haar met Back to Black. En natuurlijk samen met Mark Ronson, de grote hitsingle Valerie. En we hadden Rehab voor je op deze dinsdagochtend bij de Veluwe Stadop. Daarvoor trouwens ook nog de nieuwe van Suzanne en Freek. En halverwege. Terug naar het nieuws voor vandaag. En dan kijken we nog even naar het sportnieuws. De waterpoloers van Nunspeet die hebben afgelopen weekend de interregionale beker gewonnen. In zwembad de Wildzang versloegen de heren 1 het team van de Groente uit Hardenberg met 14-11. De finale trok veel publiek en zorgde ook voor een feestelijke sfeer in het zwembad. Voor de wedstrijd waren de tribunes al vroeg gevuld met supporters. Volgens de organisatie kwamen ruim 250 bezoekers naar de Wildzang toe. Het publiek kreeg bij binnenkomst verlichte zwaaistaven en werd ook met muziek van DJ Audico opgewarmd voor de finale. Om 7 uur begon de wedstrijd. De Groente startte sterk en kwam snel op een 0-2 voorsprong. Nunspeet herstelde zich snel en draaide de stand nog in de eerste periode om naar 3-2. Ook in de tweede en ook in de derde periode bleef het erg spannend. Beide ploegen gingen gelijk op en wisten meerdere keren te scoren. Na 3 perioden stond Nunspeet met 9-7 voor. In de laatste periode kwam de Groente nog eventjes terug tot 9-9. Maar ja, daarna nam Nunspeet opnieuw afstand. Onder luid gejuich van het publiek liep de thuisploeg uit naar een 14-11 overwinning. In ieder geval, het was groot feest, want na het laatste fluitsignaal vierden de spelers en ook de supporters feest in het zwembad. Volgens traditie werd er ook nog de staf door de spelers, jawel, in het water gegooid. En wie dat was, ja, dat is, hebben ze niet bekendgemaakt.
1: En for love's sake, each mistake, oh.

de files voor dit moment. A1, en dan komen we terug bij Apeldoorn richting Amsterdam. 4 kilometer stilstand verkeer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. A28, Amersfoort richting Zwolle. Ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Andere kant op, Zwolle richting Amersfoort. Ruim 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Kijken we nog eventjes naar de N-wegen. De N50, Zwolle richting Emmeloord. 4 kilometer stilstand verkeer tussen Hattemerbroek en Kampen. Andere kant op, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, nog eens een kleine 4 kilometer. En dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor onze regio. Straks na het nieuws van 8 uur meer informatie omtrent de laatste stand van zaken aangaande de files in de regio van ons uitzendgebied. Goed, zo dadelijk bij je terug naar reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaat staat voor je klaar. En dan tijd voor deel 2 wat betreft de Veluwe staat op. Met daarin natuurlijk aandacht voor de Hollandse klompplaat. Ben je vandaag jarig, dan hebben we straks rond 8:50 ook de verjaardagshoroscoop voor je. Met daarachteraan de spreuk van de liefde, Roy Orbison. En straks ook nog eventjes meer over het weer. Objectief en uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Tot slot nog eventjes terug naar de Nederpopband. Tal van leuke liedjes hebben ze gemaakt. De een wat beter dan de ander. En zo komen we terecht bij deze grote hit. Het zijn de Boys van Doe Maar. Dit zijn ze met Belle Helene.

0: Jacob van Olst elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
1: Agrotuin en dier.
2: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
1: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
2: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
2: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
3: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
6: Van den Pol Mode.
7: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies, onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
6: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
7: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
9: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
11: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
9: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
12: Op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen. 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Raafstein 10 kilometer langzaam rijden. En 50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
20: Lunch, diner, borrelen en stappen.
21: Bij de stof valt alles te snappen.
22: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
4: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte. Het geluid
1: van de Veluwe. Jazeker, bijna 40 jaar. Radio Nunspeet. De nummer 1 van de regio. Je hoorde de knuffelaf voor vandaag. Megan Kerr en How You Made Me, zo was het. Welkom terug, tweede uur van de Veluwe staat op. Met onderweg natuurlijk de Hollandse klomplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde. We hebben Roy Orbison en straks natuurlijk ook een update wat betreft het weer. We doen dat objectief en uitgebreid natuurlijk. En verder kijken we nog eventjes naar een update wat betreft de files voor dit moment. Een update, hoe staat het ervoor wat betreft de files in onze regio. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Stroe en Barneveld. A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid kom je in de file te staan. Diezelfde A28, alleen de andere kant op. Ruim 13 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Dus Benny van der Til, ik weet niet of je naar Amersfoort moet. Hou er even rekening mee. En dan kijken we nog eventjes naar de N-wegen. Daarin hebben we in ons lijstje een melding vanmiddag gekregen. N50 Zwolle richting Emmeloord. Ruim 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor onze regio. Vanochtend beginnen we nog droog met zo af en toe een waterig zonnetje, maar de bewolking neemt al snel toe. Vanmiddag valt er zo af en toe een regen of een bui. Bij matige zuidenwind wordt het maximaal 16 graden Celsius. De Veluwe staat op met onderweg. Een oude hit van Koos in de uitvoering van Pierre van Dam als zijnde de Hollandse klomplaat. Ik verscheurde je vast.

Ik verscheurde je foto. De Hollandse klompenplaat voor vandaag. Daarvoor nog eventjes terug naar de film Dirty Dancing. Eric Carmen op de Radio Nunspeet bij de Veluwe Top. En dat deden we met de Hungry Eyes. Geregeld blijven kindermishandelingszaken te lang liggen. Dat meldpunt Veilig Thuis. En daarnaast stellen ook de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJ, en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. In principe is Veilig Thuis na een melding wettelijk verplicht binnen 5 dagen duidelijk te hebben of een kind veilig is. Maar die termijn wordt geregeld niet gehaald, zo stelt Reinier Wijner. En dat is de jeugdrechtadvocaat en ook voorzitter van de VSAN. Terwijl we dat toch niet voor niets met elkaar hebben afgesproken in Nederland. Wijner stelt dat het meldpunt voor kindermishandeling inmiddels zoveel meldingen krijgt dat ze soms door de bomen het mos niet meer zien. En daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd, zo zegt hij. 1,5 jaar geleden bleek ook al uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en ook Jeugd dat de veiligheid thuis structureel de wettelijke termijnen overschrijdt voor de beoordelingen. Ja, en dan zitten we allemaal te klagen natuurlijk, of met name ook die bureaus natuurlijk, als er weer wat gebeurt, dat ze al gemeld hadden. Ja, en tot op heden kunnen ze daar niks aan doen, want de mensen, de mankracht hebben ze gewoon niet voor. Het is bijna 9:50, betekent dat we zo dadelijk aandacht hebben voor de jarige. Maar eerst nog even terug naar de hit. Oh, back to the 90s.

0: Ja, de goede oude tijd. Back to the 90s. Hier op Radio Nuspunt met Pieter André en The Mysterious Girl.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor 19 mei 2026 van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is de horoscoop voor deze dinsdag. Geld en afspraken vragen om aandacht en het kan eventjes puzzelen zijn om alles kloppend te krijgen. Door rustig te blijven en stap voor stap te werken, houd je overzicht. In een relatie kan iets ouds weer opspelen moet ik zeggen, maar dat hoeft geen groot probleem te worden. Door het niet groter te maken dan het is en elkaar ook wat ruimte te geven, komt er snel weer rust. Het helpt om flexibel te blijven en niet te strak vast te houden aan je eigen standpunt of standpunten. Met een beetje begrip over het weer blijft dus weer goed en kun je samen vooruitkijken, is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is jezelf durven zijn.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht door modder op de weg. Een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging ook op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 4 kilometer file. Door een ongeluk op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer file. Andere kant op ook een file richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 6 kilometer. Bij de geval is de vertraging zo'n 20 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaat?

Robinson, een van mijn favoriete liedjes op Drift de Wico. En dat is toch wel California Blue. Meer dan de helft van de leraren staat negatief tegenover het samenvoegen van regulier en speciaal onderwijs. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond, het AOB, op basis van een enquête onder het onderwijspersoneel. Minder dan 1 van de 5 ondervraagde leraar is positief over het plan van het Rijk om vanaf 2035 alle kinderen uit het regulier en ook speciaal onderwijs in dezelfde klas te plaatsen. Het zogenoemde inclusief onderwijs. Ruim 55% van de meer dan 5700 ondervraagde leraren op de basis- en de middelbare scholen staan negatief tegenover klassen gemengd met leerlingen die gespecialiseerde zorg of ondersteuning nodig hebben. Leraren stellen dat het geven van passend onderwijs nu al moeizaam verloopt. Zo melden ze dat allemaal in de kranten wat betreft vandaag. En Thomas Duktoe die wil dat de rechter ook ingrijpt tegen een dwangsom van de provincie Gelderland. Het bedrijf vocht eerder al met succes een dwangsom van de gemeente Ermelo aan. De provincie wil dat de Edenslachterij stopt zolang er geen geldig natuurvergunning is. Gebeurt dat niet, dan moet het bedrijf 10.000 euro per dag betalen tot een maximum van 200.000 euro. Volgens het bedrijf zijn het de besluiten van de gemeente en de provincie toch nauw met elkaar verbonden. Thomas stelt dat beide overheden het bedrijf onder druk zetten en spreekt zelfs van een poging om de slachterij kapot te maken. De gemeente Ermelo trok eerder vergunningen van het bedrijf in en wil geen nieuwe verlenen. En ook de provincie weigert voorlopig een nieuwe natuurvergunning af te geven. Milieuorganisaties die vinden dat de provincie terecht handhaaft. Nou, de rechter doet binnen 3 weken uitspraak in deze zogenaamde spoedzaak. Zo laat maar het allemaal.

0: Shotgun, daarvoor nog mag ik naar je kijken. En dat deden we met niemand minder dan Marcel de Groot. iDance Nunspeet heeft sterk gepresteerd op het Europese kampioenschap van Dance Stars in de Duitse Kalkar. De dansschool reisde met meerdere dansers, coaches en ook supporters af naar Duitsland voor 3 dagen voor wedstrijden. Onder meer Team Wave, duo's Isa en Elias en Liz en Nora en solodanseres Alaina kwamen in actie. Liz en Nora eindigden knap als 4e. De 8-jarige Alaina die maakte indruk met haar solo en behaalde een 2e plaats. Isa en Elias die eindigden als 5e in hun categorie. De grootste ontlading kwam wel bij Team Wave. Het team sloot het kampioenschap af met een 2e plaats op het internationale podium. Volgens coach Tess Bruggeman lag het niveau dit jaar uitzonderlijk hoog en is de dansschool trots op alle deelnemers. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie. Nou, check het even online of op onze kabelkrant, de RTV Nunspeet app en ook de VRMG-site, de vrmg.nl en de VRMG-app voor het complete verslag en ook de beelden daar natuurlijk bij. Het is weer een groot succes geweest voor alle mensen die daaraan hebben deelgenomen van iDance. Goed, update. Wat betreft de files voor dit moment. Ga er even voor zitten. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Hoenderlo en Stroem. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Ruim 12 kilometer stilstaand verkeer. De rechte rooistrook is daar afgesloten. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid kom je in de file te staan. Andere kant op. A28 Zwolle richting Amersfoort. Ruim 14 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort. Ik moet zeggen Leuze-Zuid. Zo was het. In de totaliteit 14 kilometer. De A50, Apeldoorn richting Zwolle. Ruim 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dan de N50, Zwolle richting Emmeloord. 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En de andere kant op nog eens 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. We beginnen eventjes grijs met nevel, plaatselijk wat mist. Het ochtendgrijs verdwijnt vrij snel en daarna breekt de zon geregeld door. Verder zien we overal hoge bewolking en blijft het eerst nog droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten trekken regen en enkele buien binnen. Ondanks de bewolking wordt het door zachtere lucht gewoon nog ongeveer 17 graden. Vanavond trekt de regen weer naar het oosten weg. De nacht na woensdag blijft het vrijwel bewolkt. Koelt het niet veel verder af. De minima liggen rond de 12 graden. En kijken we eventjes naar de komende dagen. Morgen beginnen we nog droog met een afwisseling van wolken en zon. Maar later in de ochtend ontstaan er op steeds meer plaatsen buien. En ook morgenmiddag vallen er enkele buien. Al laat de zon zich tussendoor ook geregeld zien. Morgen wordt de temperatuur zo rond de 18 graden verwacht. In de avond verdwijnen de buien, volgen er opklaringen. En in de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 10 graden. Nou, wat betreft donderdag dan krijgen we een drogere en warme periode. Er is nog wel wat bewolking aanwezig, maar de zon laat zich vaker zien. En het wordt dan zo rond de 22 graden zelfs.
1: Radio bruist van energie. Marcel Bonte.

De halen is om de twee. Dit was het voor vanochtend weer. De vroege ochtend van 7 tot 9 hier op Nunspeet. En ook te beluisteren bij AE Media. Dit was de Veluwe. Tot op zo dadelijk veel plezier bij Roy Scheerman. En de ochtendkrachter kan weer gestemd worden op 1 van de 3. De poll staat weer online. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van RTV Nunspeet. We sluiten de Veluwe. Staat op af met de MC Micah G en DJ Swen. De grote hitsingel, de Holiday Rap.

0: kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
2: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
3: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
4: Café De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent,

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Van den Pol Mode.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
3: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door...
6: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
7: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Amersfoort richting Zwolle, 10 kilometer file tussen het Harde en Zwolle Zuid. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En 3 kwartier vertraging nog op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Ommen staat 7 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde Zuid en Knoopend Hattemerbroek bijna een half uur vertraging. 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 40 minuten. Een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 8 kilometer file. En een half uur vertraging door het ongeluk op de A28 op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Ruim een kwartier vertraging tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vermindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn, tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek, 6 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessouwer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessouwer voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Gonna get tough. The tough.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro... waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrije reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio,
0: goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ook in het midden van het land. De meeste oponthoud daar nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor Barneveld 11 kilometer langs rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar later. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt hartstikke druk en dat zien we ook terug in het midden van het land met bijna 140 kilometer file in totaal. Wat daar opvalt is onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 10 minuten extra reistijd. Ook bijna een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 8 kilometer file. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Play chart binnen en deze week is een van de grote national breakouts. Het heet Boston. Het is van de Heartline, de best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces van Shaboozey. Hij doet het samen met Kevin Powers. Hier is Move On.

country classic van deze week. 38 jaar terug in de tijd. Uit de late zomer van 1988. Nummer 1 country voor Eddie Raven. En Joe Knows How to Live. Een plaats omhoog naar nummer 7. Turn This Truck Around en Jordan.

vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. Het is Ian Mansick. Hij komt uit Sheridan, Wyoming. En zijn doorbraaksingle heette Love is Blind. Op nummer 9, hier is Megan Maroney en Her Beautiful Things.

opvolger van Heavens to Betsy, de nieuwe single van Jackson Dean en Make a Liar. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You

grote hits uit de Airplay chart van 11 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 country voor Jason Aldean uit 2015. Tonight Looks Good on You. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Shane Prophet en our mighty road roller. Here's Long Live Country.

0: Kids from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger uit Savannah, Georgia, die zijn loopbaan begon in een betonfabriek en via zijn beroep als personal trainer in contact kwam met een klant die in Nashville werkte en voor wie hij liedjes mocht schrijven en demo's kon opnemen. Hij scoorde 18 country hits, waarvan er 11 de eerste plaats bereikten. Vanaf 2018 legt hij zich meer toe op R&B, pop en tropical house en lijkt de country muziek achter zich te hebben gelaten.
0: Deze week Spotlight on
1: Billy Carrington.

Carrington. Je hoort het eerst van deze zanger, Don't It, People Are Crazy and We Are Tonight. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Max McNown.

0: geplaatst omhoog naar nummer 5 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley en Be Her. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En nog een mooie primeur. We gaan het uur uit met Kane Brown en Woman. Tot zo.
1: Hey, it's 9 o'clock. The boys are all over.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000... en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog steeds hartstikke druk op de weg. De meeste vertraging zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoop het Watergraafsmeer en Naarden 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht 20 minuten oponthoud. Veel vertraging heb je ook nog tenslotte op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

komt Dit is de Tweede Uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en nog een mooie primeur. We gaan de Tweede Uur van start met de nieuwe single van Preston Cooper. Hier is One for the Road.

Jack John King en Get to Drinking. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Nieuw in de top 20, dit is John Morgan en Kid Myself.

De fonkelnieuwe single van Yara Beek. Ze komt uit Doetinchem en stond centraal in de Dutch Barn met Brighter Days. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 29

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen heet I Can't Love You Anymore. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Corrie Ken, Co Wetzel

Nummer 1 country airplay uit juli 2015. Blake Shelton, Sangria. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat betekent dat Days Like These van Luke Combs eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En de nummers 9 tot en met 5 gaan ieder een plaats omhoog. Op 9 Beautiful Things van Megan Maroney. Op 8 Hate How You Look van Josh Ross. Op nummer 7 Turn This Truck Around van Jordan Davis. En je hoorde de plaats zojuist. Riley Green met Change My Mind gaat van 7 naar 6. Vorige week 6, deze week op een 5e plaats te vinden. Ella Langley met Be Her. En 4 tot en met 2 zijn zittenblijvers. Op 4 The Fall van Cody Johnson. Op 3 Tucker Wetmore met Brunette. En op 2 voor de tweede keer achtereenvolgens in de top 10 Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 17e week en de 5e week op nummer 1. Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

uit Mount Larkham, Central Queensland, Australië. Daar komt hij vandaan, de debuutsingle van Mac Geiger. Hij komt deze week de Billboard Country Airplay Chart binnen met het nummer String By. It's from the Heartland op nummer 23 blijven staan. Hier is Low Cash.

Ashley McBride and What If We Don't? And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met David Neil en Kiss You Goodnight uit 2015. Groetjes!

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000... en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Wat kennen we mooie dialecten in Nederland? Limburgs. Roanese, bestel maar. Ja, dat vind ik ook. Roanese, bestel maar. Uit 1991 inmiddels alweer. Hier op A1 Radio tijdens een nieuwe aflevering van Regio Actueel. Leuk dat je erbij bent op deze 19e van mei. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel op A1 Radio. En ook luisteraars van de duurzame herhaling op zaterdagmiddag 23 mei, van harte welkom. Leuk ook dat je daar luistert. Het officiële tijdstip is op dinsdagavond van 7 tot 9. Maar dit programma wordt ook herhaald op de zaterdagmiddag. Ik ben steeds meer gewend aan het nieuwe tijdstip. Dus ik hoop jij ook. Ik heb het eten net achter de kiezen. Ik hoop dat je lekker gegeten heb. Ik heb een patatje gehad vandaag. Dat was ook lekker. Ik heb me prima vermaakt. Ik ga zo meteen even een lekker koffietje zetten en dan kan ik er weer tegenaan de komende 2 uur, want we hebben een druk programma, hoor. Dit is het programma namelijk waar je alle nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. En dat hoor je van mij. Mijn naam is Robin Bakkenes. Leuk dat je luistert. Heb je een verzoekplaatje voor de komende uren? Kan dat uiteraard ook. Ik heb hier een telefoonnummer staan en met dat nummer 033-246-0101 kan jij mij bereiken. En als jij ondertussen je telefoon pakt, herhaal ik het nummer zometeen nog 1 keer. Komt helemaal goed. Ondertussen vertel ik je dat ik zometeen heel veel nieuws heb. Onder andere over de Milieustraat van Barneveld. Een koffietafelboek. Het station in Hoevelaken is te sprake. Er is ontzettend veel te bespreken. Leuk dat je erbij bent. Op 19 mei 2026 gaan we weer los met Regio Actueel.

om de telefoonnummer te noteren. Ik zal hem nog één keer noemen. 033-246-0101. Daarop kan jij mij bereiken voor jouw verzoekje. Oké, vooruit nog één keer dan. 033-246-0101. Zometeen muziek van Fleming en Meteor. Maar eerst Cashmere op A.

duidelijk. Leuk dat je erbij bent bij Regio Actueel. Het programma waar je alle nieuwtjes hoort uit de gemeente Barneveld en Nijkerk. Hier op A1 Radio. En ik heb dus dat ene telefoonnummer, hè. 033-246-0101. Dat is het nummer om mij te bereiken met jouw verzoekje. 033-246-0101. Zometeen nieuws over de Milieustraat in Barneveld. Maar eerst muziek van de dijk, want we gaan dansen. En dat doen we niet zomaar ergens. We gaan naar de vulkaan.

alsjeblieft. Trompetten, hup. Nog, kom, hup, hup, hup. Ja. De dijk en dansen op de vulkaan hier op A1 Radio. Ik heb nieuws voor je uit Barneveld. De gemeente Barneveld vernieuwt namelijk vanaf 1 juni 2026 de Milieustraat aan de Otelaarseweg. Aanleiding is de groei van het aantal inwoners en bezoekers, waardoor de huidige locatie te klein is geworden. De drukte zorgt regelmatig voor wachttijden en files daar. Ja, dat klopt. Ik heb wel eens wat weg moeten brengen. En dan sta je helemaal op een smalle 60 km per uur weg. Sta je best wel een hele poos te wachten totdat je daadwerkelijk het terrein van de Milieustraat op kan. Dus goed dat dat aangepakt wordt. Met de vernieuwing krijgt de Milieustraat meer rijbanen, een grotere wachtstrook en extra mogelijkheden om afval beter te scheiden. Volgens wethouder Mijntje Pluimers bereidt de gemeente zich daarmee voor op de toekomst en haar duurzaamheidsdoelen. Kijk, dat is altijd goed. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat open, maar alleen op afspraak. Dat is misschien wel even belangrijk om te weten. Inwoners kunnen vanaf 26 mei, vanaf volgende week, een tijdslot reserveren. En de werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2026. Dus jij moet dat nog wel een poos doen. Mocht je de komende tijd naar de Milieustraat willen in Barneveld, moet je je dus een soort van aanmelden. Dat kan op de site van de gemeente Barneveld. Weet jij dat ook weer? Gaan wij door met de lekkerste muziek van Nederland. Heb jij ook een verzoekje voor deze twee uurtjes Regio Actueel? Dat kan uiteraard ook, hè? Deze is van Marielle bijvoorbeeld, Marco Borsato. Maar jouw verzoekje, dat kan ook. 033-246-0101.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet 9000. En een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Ja, dank je wel daarvoor. Ik heb nog wel de file-informatie voor jou. Geen files wat dat betreft, wel wegwerkzaamheden. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar heb je bij knooppunt Hoevelaken een probleem. Als je de A28 richting Zwolle op wil, die is namelijk dicht. En ook de A30 van Ede richting Barneveld is volledig dicht. Ook daar kan je niet overheen, daar moet je omrijden. Succes onderweg. Zometeen Yves Berensen met Terug in de Tijd. Maar eerst letterlijk Terug in de Tijd met Cher en Believe.

Hij gaat mee naar het WK als entertainment bij de wedstrijden van Oranje. Voor het publiek daar, Yves Berendsen. Hij is niet de enige trouwens die meegaat. Yuki, oud-lid van Criss Cross Amsterdam, gaat mee. En feest-dj Ruud gaat ook nog eens mee. Met z'n drieën zijn zij daar het entertainmentteam tijdens de WK-wedstrijden van Nederlands elftal. En daarnaast op veel meer locaties. Staat allemaal op de socials van Ons Oranje. Kan je daar allemaal vinden. Ander nieuws dan, niet uit Amerika, maar uit Nijkerk. Een nieuw koffietafelboek met verhalen en portretfoto's van Nijkerkse ondernemers is maandag officieel onthuld. Het boek van Ilse Hoegen en Mayella Ditsel zet lokale winkeliers, zelfstandigen en bedrijven in de schijnwerpers. Vanaf 7 uur waren die avond ondernemers, betrokkenen en geïnteresseerden welkom in gastrobar Chez Nachme aan de Nieuwstraat. Burgemeester Tinette de Jonge die ontving daar samen met architect Sebastiaan van der Pol de eerste exemplaren van het boek. En de burgemeester die heeft zelf ook een plek gekregen in het boek met een foto en een volledig dingetje erbij. Hartstikke leuk. En de initiatiefnemers Ilse en Mayelle die willen met het boek laten zien welke verhalen achter de bedrijven in Nijkerk schuil gaan. Volgens de makers draait het niet alleen om ondernemen, maar ook om de mensen, waarden en drijfveren achter de ondernemingen. En het koffietafelboek is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Zometeen zet ik de bril van historicus op en vertel ik je wat er op deze dag in de geschiedenis is gebeurd. En dat zijn een paar bijzondere, hele bijzondere feitjes, kan ik je melden. Ook heb ik dus een telefoonnummer 033-246-0101. Voor jouw verzoekje, Femke die belde net tijdens het nieuws van 7:30 en vroeg Harry Styles aan, omdat ze daar morgenavond heen gaat. Heel veel plezier daar. En dan ga je deze onder andere horen. American Girls, Harry Styles.

0: voor John F. Kennedy in het Madison Square Garden. En even een opfrissertje voor hoe dat toen klonk.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Ja, het gaat er heftig aan toe, hè?
1: Happy birthday to you.
0: Ja, nou ja, dat dus. Dat was dus in 1962. En als laatste, in 2001 opent attractiepark Toverland op deze dag in Zevenum officieel haar deuren. Zometeen nieuws over een opvallende samenwerking rond station Hoevelaken. Maar eerst over dat laatste feitje van Toverland. Er is nu eigenlijk maar één nummer wat ik echt kan draaien, denk ik.

Het optreden van Doten bij RTL Late Night bij Humberto Tan uit een jaar of, ja, wat zal het geweest zijn, 2013, 2014, toen dit nummer uitkwam. Dat staat nog op mijn netvlies geschreven. Doten die speelde het hele nummer op de trommel. Toen, toen, toen, toen, toen. Ja, en het ging maar door en het ging maar door. En hij hield het vol en ook tegelijkertijd zingen. Ik vond het heel erg knap. Doten met Home hier op A1 Radio. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Mijn naam is Robin Bakkenes en ik breng jou tot 9 uur het laatste nieuws uit onze regio. En straks aan de klok van 8 uur nog veel meer nieuws en muziek natuurlijk. Onder andere nieuws over de vogelgriep, een nieuwe parkeerplan in Nijkerk, een laffe diefstal in Putten. Kortom, het is een uurtje vol knallen nog, maar ook muziek. Zo, tot 9 uur dus. Maar eerst Suzanne en Freek.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

We gaan nog een uurtje knallen met Regio Actueel. Ik heb de belangrijkste nieuwtjes uit de regio op een rij gezet. Daarnaast komt de beste muziek voorbij. Wat dacht je namelijk van Bruno Mars?

0: Marcus Schuitmaker.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend.
0: Met Engelbewaarder hier op A1 Radio. Ja, ja, ja. Het tweede uurtje. Het is nu precies 8:10 op jouw dinsdagavond, 19 mei 2026. En als ik naar buiten kijk, dan word ik niet heel erg vrolijk. Ik zie vooral een grijze lucht. Ik zie veel donkere wolken, een klein drupje hier en daar. Het is heel anders tegenovergesteld wat dit weekend gaat worden. Want dit weekend wordt het gewoon een graadje of 30. Ongelooflijk. Misschien dat ik zo meteen al wel een lekker zomers plaatje kan draaien om jou in de stemming te brengen voor dat lekkere weekend. Dat is buiten niet heel erg best. Gelukkig heb ik hier lekker net een bakje koffie gezet. En dat maakt mij dan wel weer heel erg vrolijk. Een lekker warm bakje hoort wel bij die grijze lucht. Hoe drink jij je koffie eigenlijk? Ik heb een lekker bakje zwart. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij je koffie drinkt. Laat het me vooral even weten via mijn telefoonnummer. 033-246-0101. Via daar kan je dat even laten weten. Je kan ook even een verzoekplaatje insturen. Dat heeft Michael net ook gedaan. Michael belde mij tijdens het nieuws. Dat is niet zo tactisch, want ik had hem graag even aan de lijn gehad. Hij wilde graag Michael Jackson horen. Nou, die kan hij zo meteen krijgen. Dat ga ik zeker even regelen. Ik denk bad. Dat is wel een poosje geleden. Afgelopen weekend is mijn familie bij de film geweest. En ik zag net dat er een tribute band is aangekondigd in de Ziggo Dome. Die een hele avond Michael Jackson gaat verzorgen. Dus dat is hartstikke tof. Ben je daar fan van, zou ik daar zeker heen gaan. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij Regio Actueel. Ik heb bad voor je. Michael Jackson. Zo meteen nieuws uit de gemeenten Nijkerk en Barnevelde. Onderhand over de vogelgriep. Een nieuw parkeerplan in Nijkerk. Een laffe diefstal in Putten. Kortom, nog een heel uurtje vol. Tot 9 uur, Regio Actueel met nu Michael Jackson.

0: Een ongelooflijk bekende en populaire TikTok-sound ook. Olivia Dean, So Easy, hoorde hier op A1 Radio. Nieuws uit Wageningen. De Wageningen University and Research heeft geconcludeerd dat de proeven met legkippen die in 2025 zijn gevaccineerd tegen de vogelgriep goed werken. De kans op uitbraak van de vogelgriep nam af bij die deelnemende bedrijven. En de secretaris van Landbouw Silvio Erkens wil daarom dat de vaccinatie verplicht wordt voor alle bedrijven met legkippen. In een brief aan de Tweede Kamer is te lezen dat de eerste resultaten van die pilot dus positief zijn. Dat schrijft Omroep Gelderland. Er wordt gezegd er zijn geen handelsbarrières opgeworpen. De tafeleieren van de kippen van het bedrijf worden in Nederland afgezet. En de handelspartners zijn zeer te spreken over de transparante wijze waarop Nederland de hele pilot vorm heeft gegeven. En de communicatie daarover heeft verzorgd. Dat werd dus daarover gezegd over die pilot. En in een Kamerbrief schrijft Silvio Erkens dat hij werkt aan een plan voor verplichte vaccinatie. Bewindslieden hielden een dergelijke verplichting tot nu toe tegen, onder meer vanwege mogelijke problemen met de export van producten van gevaccineerde kippen. De VVD-bewindsman gaat hierover in gesprek met de legkippensector. Hij wil voor het einde van het jaar een plan van aanpak gereed hebben.
1: Actueel, elke zaterdag tussen 11 en 2.
2: De stem van jouw regio is aan.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. En na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12... met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Nou, niet alleen vannacht regenachtig hoor. Ik zie nu hier al de druppels naar beneden vallen in Nijkerk. Het is triest, het is triest. Goed, verkeersinformatie. Er zijn geen files onderweg, wel een aantal wegwerkzaamheden. De A1 dan, Amersfoort richting Amsterdam. Daar kan je knooppunt Hoevelaken. Bij knooppunt Hoevelaken kan je de A28 richting Zwolle niet op. Die verbindingsweg is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En ook de volledige A30 van Ede naar Barneveld. Dus de kant van Ede naar Barneveld is ook volledig dicht. En daar, ook daar zal je moeten omrijden, helaas. Probeer er een beetje rekening mee te houden. Heel veel succes onderweg. En ik had jou een aantal zomerse hits beloofd. Wat dacht je van deze van Ricky Martin, Living La Vida Loca? We wanen ons alvast in dit weekend. Het wordt 30 graden. Nu zie je er nog niks van, maar we gaan alvast proberen om te voelen hoe dat is.

Davina Michel, Dating the Devil hier op A1 Radio. Een echtpaar uit Putten die is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Vervolgens, volgens de beller liepen hun spullen gevaar. En nog een half uur later stond er iemand aan de deur om bankpassen en sieraden op te halen. De politie heeft maandag twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de fraude. Het gaat om een 21-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer en een 18-jarige man uit de gemeente Hillegom. En de twee zitten vast en worden momenteel verhoord. De opluchting, misschien dat ze aangehouden worden is een opluchting, maar de oplichting die gebeurde op vrijdag 10 april. Het echtpaar die werd die dag meerdere keren gebeld door de zogenoemde bankmedewerker. Die vertelde dat er een briefje met hun adres was gevonden en volgens de beller konden criminelen daardoor misbruik maken van hun gegevens. De slachtoffers die moesten daarom hun bankpassen en sieraden klaarleggen en een zogenaamde bankmedewerker die zou de spullen dan even opkomen halen om ze veilig te bewaren. Ja, korte tijd later stond er dus inderdaad iemand aan de deur die de spullen meenam. En na de melding begon politie direct een onderzoek. Agenten deden buurtonderzoek en bekeken camerabeelden uit de omgeving. En volgens de politie hebben die beelden geholpen bij het opsporen van die verdachten. Dus dat is wel heel erg goed. De politie die waarschuwt dat echte bankmedewerkers en agenten nooit aan de deur komen om bankpassen, geld of sieraden op te halen. Mensen die zo'n telefoontje krijgen moeten direct ophangen en zelf contact opnemen met de bank of politie. Staat er een verdachte situatie?

Wat een power heeft die vrouw. Anouk met Girl hoorde hier op A1 Radio. Waanzinnig. Dit was hem alweer. Voor nu wens ik je een hele fijne avond. Hopelijk spreken we elkaar volgende week dinsdag weer. Van 7 tot 9 op de dinsdagavond. Heb een fijne week. Ik laat je achter met onder andere Gerard Joling. Hoi hoi.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck.

0: Country, bluegrass en voor de rest ga ik niet opnoemen, want het is allemaal goede muziek.
1: Het is geweldige muziek.
0: Ja, zeker, hè?
1: Ja, geweldig. Oh nee. Ja, dat kunnen wij niet genoeg nadrukken.
0: Nee. Maar ja, we zitten hier met z'n vijven.
1: Nou, de vaste bezetting, hè?
0: Ja, de vaste bezetting, ja.
1: Heerlijk, ja.
2: We maar zitten goed. Zelfs met z'n zessen.
0: Oh ja, ik moest mij eigenlijk ook mee tellen, ja.
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Goed, Leen, goedenavond.
2: Goedenavond, team.
0: En Haro ook, goedenavond.
1: Jij ook, hè?
0: Johan weer voor de techniek. Gerrit weer voor de knopjes en de schuifjes. En Valerie weer voor het social media verhaal wat we hebben. Dus dat is weer gunstig vanavond dat we dat allemaal bij elkaar hebben. We kunnen weer losgaan, ja.
2: Ja, zeker.
0: En dan ga ik zeggen dat we begonnen zijn met de Hobo String Band. Country music coming in the city.
1: To the city.
0: Of to the city.
1: Dus naar, oh ja, ja. Naar, hè? Ja. Ja, ze zijn onderweg naar...
2: En als ik het goed begrepen heb, dan zijn ze zelfs op weg naar the city of Cincinnati.
0: Oh.
2: Ja, joh, we luisteren natuurlijk.
1: Oh.
2: Nou, dat is het enige wat ik extra
1: hoor. Ik heb niet alles gehoord. Nou, weet je wat? Zullen we naar de Windy City gaan?
0: Ja, laten we dat goed doen. We blijven in de cities.
1: Chicago is dat, hè?
2: Ja,
1: dat is toch het. Ja, een kennis van me die is daar. Ik was met hem een keer naar New York geweest. Geweldige ervaring trouwens. Maar hij was een tijdje later naar Chicago geweest. En dat vond hij nog veel indrukwekkender.
2: Ja, echt?
1: Ja.
2: Oh, dat zou ik niet zeggen.
1: Ja, ja, weet jij wat hij daar heeft uitgesproken? Maar,
2: Ik vond. Chicago, sorry, vond ik ook heel indrukwekkend. Maar ik vind New York toch even wat anders nog.
1: Gaat niks boven New York.
2: Nee.
1: Maar dat even terzijde. Die Windy City die wordt bezocht door Alison Krauss. En dat is, van haar laatste cd. Hè? Dat, deze één na laatste. Dus toch alweer een andere. Ik was er niet zo kapot van, maar... Zo hier en daar zijn er dan toch nummers waarvan je denkt van... ja, maar die kunnen we toch best draaien in Countryland, hè? Dus dat gaan we doen dan, hè? Even zien, hoor, dat... je kan het weer niet lezen, hè? Maar gelukkig heb ik het lijstje van Timmen gekregen... en daar staat het heel duidelijk op. Windy City.

0: is wel een hele andere Alison Krauss dan we gewend zijn.
1: Ja, dat is wel zo. Moet je... Nou, deze viel wel mee, hè? Mm. Nou, maar sommige nummers op deze plaat, CD... Ja. Die denk je van, dat hoeft niet voor mij eigenlijk. Nee, dus daarom niet meer in die city. En ja, de begeleiders zijn ook hele andere dan de Union Station.
2: Oké. Okay.
1: Dus ja, maar dat zegt niks, want het zijn natuurlijk fantastische muzikanten.
2: Ongetwijfeld.
1: Dus, altijd goed.
2: Ja, zo is het. Goed, een lekker nummer van de Zac Brown Band. Daar doe ik jou ook wel een plezier mee, Johan. Hè? Ja. En daarmee begin ik mijn lijstje van deze week. En het past toevallig ook nog heel erg goed bij het weer... wat wij op dit moment buiten zien. En anders had het wel gepast bij het weer van de uitzending van vorige week. Maar ja, toen zat ik hier niet. Met je tenen in het water en je kont in het zand... en geen zorgen aan mijn kop, zingt hij. Ja. Nou. Dat is in een paar woorden... Eigenlijk de context van dit lied dat we vinden op het album Foundation van de Zac Brown Band uit 2008. Toes!

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, waar ik het vanavond maar eens over wil hebben, zijn eigenlijk twee delen van de familie. En dat zijn dus de Bowman Sisters en Charlie Bowman met zijn broers.
2: Ja. Nou, dat is mooi.
1: Dat is gezelligheid. Ik weet niet of pa en moe ook nog meedoen, maar...
2: Ja, ik ook niet.
1: Ik ook niet, hè?
2: Nee.
1: Maar het maakt niet uit, want er komt muziek zat van die andere twee. En dan Bill en Belle Reed. Die doen ook nog een keer mee, maar niet in de familie...
3: Verband.
1: Nee. Nee. Maar de sisters die zingen dus Swanee River... En de brothers, die zingen Roll On Buddy. En dan die Bill en Belle, die zingen You Shall Be Free. En we beginnen met dus

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. En de Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12, met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.

0: Win, Gone, Pat Alger. En Nancy Griffith. En Mary Black. En Pat McInerney. En Dave Francis. En dat allemaal afkomstig van de prachtige CD True Love and Other Short Stories. En ja, iedere keer wordt hij weer door, dan wordt hij door Trish Yearwood begeleid. En Nancy Griffith komt er nog alles een keer in voor, want die kende hij vrij goed. En zo gaat dat dan de hele CD door. En ik heb helaas maar één CD van hem. En dat betreur ik nog zeer. Maar de man in het noorden heeft daar ook geen verandering in kunnen aanbrengen.
1: Oh,
0: ja, dat, misschien ligt het ook gewoon aan mijzelf voor. Dat kunnen we allemaal. Ja. Maar dat geeft niet. True Love and Other Stories. Prachtige stories.
2: Heel plezierige muziek.
0: Yes.
1: Dat is zeker.
0: En hij schrijft het allemaal zelf. Ja, en, oh ja, dat moet ik nog even vertellen. Nogal eens een keer in samenwerking met Fred Koller. Die ken ik toevallig. Ja, ik heb er dus twee cd's van.
2: Oh. En
0: de eerste keer dat ik hem hoorde zingen, dacht ik van, oh, die kan vals, zeg. Maar hij heeft diverse fraaie liedjes geschreven en die heeft hij ook nog goed gezongen. Dus dat is niet erg.
2: Nee. In de jaren 60, want daar gaan we eventjes naar terug, rolden we van de ene protestsong naar de andere. En vooral folkartiesten die droegen daar veel aan bij. Al dan niet met nummers die ze zelf schreven of door anderen waren geschreven. Een mooi voorbeeld is dit What Have They Done to the Rain? Van de Amerikaanse singer-songwriter Melvina Reynolds Milder. Dat voor het eerst werd gezongen door Joan Baez tijdens een live concert. 2 jaar later namen de Engelse Searchers het op en ze hadden er een hitje mee. Meestal gingen de protestsongs over oorlog en gebrek aan vrijheid. Maar deze was daar een uitzondering op, want die ging volgens mij voor het eerst eens over het milieu. Joan Baez leidt het zelf in.
3: I'll sing you the gentlest protest song I know. It doesn't protest gently, but it sounds gentle. It's called What Have They Done to the Rain?

0: John Baez en What Have They Done to the Rain.
1: Lieflijk, hè?
0: Ja, lieflijk.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Maar ook bedroeftig.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. Nou ja, de tranen liepen tappelings.
1: Bij ons over de knieën. Ja. Oh, nee, niet over de knieën.
0: Nee, maar het is een heel mooi nummer. En ik kende het van de Searchers van vroeger.
1: Ja, die hadden een hitje mee.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Mooi nummer. Goed.
2: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
1: Ja,
2: Van Morrison.
1: Want die kwam vorige keer dat Leen en ik hier bij zaten weer. Mm. Weer eens ter sprake. Want ja, je kunt zo, van sommige mensen kun je niet zo makkelijk een nummer draaien in dit programma. Want het moet er toch een beetje inpassen eigenlijk. Hè. Dus dan denk je van, eens gaan luisteren. En toen had ik deze cd in mijn handen. Ik dacht van, oh even kijken, nummer. Oh ja, het eerste nummer is leuk, het tweede nummer is leuk. Het derde is ook leuk. En de Troubadours is ook, en de Rolling Hits, Hills en zo. Dat, ja, de een na de ander. En toen zag ik ook nog eens dat op nummer 2 Ry Cooder op slidegitaar meedeed. En denk ik van, ja, ach, waarom ook niet. Van Morrison, Full Force Gale.

0: Oeh, wat goed, hè?
1: Fantastisch.
2: Orkaankracht.
0: Ja, Force Gale.
2: Ja, prachtig.
0: Van Morrison. Ja, en ik moet met weemoed denken aan de tijd van Villa Musica. Dan draaiden we, 2 uur hadden we uitzending. En dan draaiden we in ieder geval Van Morrison, Bob Dylan. En wie was die andere ook nog? Bruce Springsteen, hè?
2: Ja.
0: En dan dacht je van ja, jongens, er kan nooit iets misgaan met die programma's.
1: Nee. Nee.
0: Mooi.
2: Nee, dan heb je de kern van je programma in ieder geval staan.
1: Ja, ja. En nog een keer terug wil luisteren nou, toevallig. Oh, ik heb ze allemaal nog.
0: Nou, ik heb al die cd's nog.
2: Het lijkt heel veel op Sterk Werk, waar het ongeveer hetzelfde was.
0: Waarom? Nee, wij hebben mooie programma's gemaakt.
2: Ja,
0: ja, ja, met Country Doen nog steeds.
2: Ja, ja, zo is het maar net. Hey, John Hyatt, die sprak ik laatst. En die zei, ik ga vanavond eens met de trein naar Birmingham. Ik zeg, waarom doe je dat dan? Ja, dat blijkt een beetje een diffuus verhaal te zijn. Want hij wordt gedreven door melancholie.
1: Ah.
2: Ja, hij wil namelijk terug naar zijn roots. Tot zover allemaal heel erg herkenbaar. Valide, zouden we zeggen. Maar voor hij zijn doel bereikt, stapt hij alweer uit. Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom in het tweede uur van Kantrand, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekcel. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt, dat hebben we ook weer vanavond. Dus, tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, raar.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames.
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen...
1: Ja.
0: En dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. De komende tijd dat we nog hebben, gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar bluegrass album Steady as the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Ah, ik zie er moment zoveel van.
1: Bij een 9 to 5 nemen of zo, dat is het popnummer.
0: Ja,
1: maar dat kijk, dat is wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is de stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dat kan. Dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Ja. Oh, ik was gek van hem. De storyteller. Ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk, hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. Maar we hebben wel eens een keer wat over hem verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hey?
0: We hebben geen programma's voor gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Als je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, laten we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken, het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog langs zijn huis gereden toen. Want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja... Voor mij was die een hele grote, van meerdere mensen.
0: Ja, wel, voor mij ook wel, Jaap. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: A week in a country jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet voor niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor. Het is,
1: dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt... en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes... ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emmylou Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, ja zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over... hoe heet ze? Bill Monroe. Daar zijn we nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken... die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms. Waar die naam?
2: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Ja, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje, orange. Dus ja, en we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
2: Ja. Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ja. Hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
2: Lang leven social media.
0: Is dat echt zo gegaan?
2: Ja. Ja. Ik weet niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Van hey, heb je keer zin om af te spreken? Want we volgen elkaar echt al heel erg lang. Want de country wereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden. Ja, het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met... een soort van close leeftijdsgenoot. Nou ja, dus toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We waren nog steeds niet uitgepraat. Ze is blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
2: Ja, ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt... beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk ik een aantal maanden later... met het idee van, met een berichtje van... hey, ik heb denk ik een liedje voor je, want ik heb een melodie in mijn hoofd. En
1: Een stuk tekst.
2: Laten we een keer samen...
1: Het is niet voor mij, dacht ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
2: Ja, dus laten we een keer samen kijken dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen van You and I dus... wat we net hebben gezongen... Toen dachten we van, oh wow.
1: Het was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten, Kimmy krijgt dan kippenvel op haar been. Dat is een goed teken.
2: Dat is heel bijzonder, als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Maar ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
2: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview?
0: Allemaal.
1: Ja, en toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
2: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland... En toen dachten we van we vinden het... We hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen, jongen. 20.
2: Bijna 20, ja.
1: Samen 50.
2: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van... het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden.
0: Ja.
2: Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Nou, kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
2: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: Een album,
2: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: Ja, we schrijven er nog steeds... er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen... van welke gaan we samen... wat past mooi bij elkaar op het album... wat we gaan opnemen.
2: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Ja. Maar eerst jouw album er even nog
2: eerst
1: uit.
2: Eerst mijn EP uit. Ja, de EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of dat we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
0: Zo.
2: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want er gebeuren altijd heel veel
1: Hele bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja, dit is toch maar, eigenlijk...
0: Ja. Nu heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
2: Bij haar thuis.
1: Bij haar thuis. we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben, en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus supermooi. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken en die vroeg aan ons van, wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
2: Nee,
1: maar...
2: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja, ja. En ja, wij waren haar houvast.
2: Ja, wij waren haar houvast. Ja. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld van... hallo, ik ben Kim en hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
2: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier in Nederland. Ja. Die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja. Ja. Nou, dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn.
1: Nou, we vinden het al heel bijzonder dat...
2: Dat het ons zeg maar zo overkomt.
1: We
2: hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler.
0: Mm-hmm.
2: Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 2 weken geleden, of 3 weken geleden alweer, bij Rodney Crowell geweest.
1: Ja, daar speelde
2: hij ook mee.
1: Ja. Zo.
2: Ja, het is echt, die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week... mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee. Het hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Vel Story in the Station Inn. De drummer van Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
2: Uit Canada.
1: Uit Canada, echt. Maar ontzettend aardige man. Eamon Dunn.
2: Catherine.
1: Ja, Catherine. Nee, want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
2: Het is genoeg geweest.
1: Ja, we hebben Emmylou Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf, we zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
2: Wie ken je allemaal? Dus wij al alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Oh ja, die moesten
1: onze kinderen
2: ingecheckt worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Hij stond ons op te wachten daar.
2: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song, I'm Not So Tough. You know that song?
2: Toen dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Wij moesten gewoon naar huis. Ja. Stop! Ja.
1: We kunnen niet meer. Het was echt heel bijzonder allemaal, alles.
0: Ja. Nee, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orms Blossom Specials.
1: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. Van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, het is ons overkomen. We hebben eigenlijk niks.
2: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat, hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja. het was heel bizar. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt.
0: Jullie gaan zometeen nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
1: Ja.
2: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, maar dat doen we graag.
2: We zijn hier altijd graag. En,
1: absoluut.
2: We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, wordt goed gezorgd hier. Het zijn echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applausje.
0: Dankjewel.
1: En als mensen ons live willen komen zien. We spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
2: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard. Voor het goede doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfields.
2: Ja, over twee
1: festival
2: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Ja. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview. En voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel, Travis Tritt.
1: Absoluut, ja.
0: Die hebben jullie ook even...
1: Nee, die niet.
2: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug, dan kunnen we daar ook...
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: ik wil er toch nog even iets over zeggen. Want het is natuurlijk een fantastische bluegrass, hè, die man, die Larry Coyle. En samen met de countryzanger Travis Tritt is dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Coyle. Kijk, die Travis Tritt, die heeft samen met Earl Scruggs ook nog... want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger, maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Aha.
1: Dat is wel leuk, want die heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, dat is toch een beetje de uitvinder, hè?
0: Ja.
1: Want dat ben ik staan. Maar goed.
0: Hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat, hè?
0: Die Hot Rice...
1: Nee,
0: die heb je niet.
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ik ga er niet te veel over vertellen, want
1: nou ja, die Tim
0: de muziek vind ik altijd veel leuker eigenlijk.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. En de komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: One legendary band play one storied venue for the first time ever. Don Henley, Joe Walsh and Timothy B. Schmidt with Deacon Fry and Grand Ole Opry member Vince Gill are about to take the stage at Nashville's Grand Ole Opry House. This is another SiriusXM subscriber exclusive, The Eagles, captured live in concert on Hotel California. The

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma, de Eagles.
1: Nou,
0: ze hebben, wacht, ze hebben ook een pedalstil. Want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja,
0: en dat was ook een pedalstil. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon. Deacon Frey, en nou, ik vind het gewoon leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Vince Gill. Ja.
1: Ja, dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live. Ja, gaan we doen.
1: Gaan weer live. En ja, ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik, de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen. Wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus ja, die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dankjewel.
1: Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
2: Nee, het maakte zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al.
1: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Ja, het volgende liedje dat gaat over. Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee, die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn. En toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten. Margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
2: Ja, niet de pizza.
1: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous. Maar ik ben echt jealous op dit nummer.
1: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
2: Absoluut.
1: Vandaag. Date Night. 1, 2, 3, 4.

0: Nee.
1: Goed, zullen we eerst even de Orms Blossoms bedanken? En,
0: in jouw geval de specials dan.
1: Ja, voor mij wel. Maar, ja.
0: Dankjewel, leuk ja.
2: Nou, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
1: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds, wij moeten de countrymuziek promoten.
0: Hoog houden.
1: Hoog houden.
0: Zeker. Ja,
1: want...
2: Nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
0: We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als je eigen nummers gaat spelen, dan kijk ik er een beetje een zwak hart voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
1: Ja. Goed. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken. Want,
0: maar ze wonen vlakbij, joh.
1: Ja, mol.
0: Nee, in de Betuwe, Kersenstreek.
2: Nou, je bent nog door de straat gereden bij Kimmy. Dus,
1: ja, we zijn twee keer volgens mij zelfs.
0: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrass-achtig.
1: Ja,
0: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
1: Ja?
0: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al vaker over gereid? Nee, geloof het niet.
1: Misschien wel.
0: Maar goed. Het album heet ook zo.
1: Oh, kijk.
0: Better Days. Het is al een eindje oud, hoor. 2008 of zo. Ja. Wat gaan we nu doen?
1: Donna Lise.
0: Wie? Oh, Trucker.
1: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk. Want dat hoort ook in ons programma, hè?
0: Ja, de Trucker.
1: Song.
0: Ja.
1: Het komt van het album Mountain Lily. Uit 2024.
0: Van Donna Lise, ja.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Maar... ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Of moeten mensen maar luisteren?
1: Laat ze maar luisteren, joh.
0: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Hi, guys. I'm Donna Ulisse from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou, nou,
2: hoor je de laatste zin? Ja, met die trucker. Ja. My life go down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat weet ik ook niet.
2: Waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kunnen we wat over zeggen.
1: Nee? Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kennen we nog wel. De tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer werd toen grijs gedraaid.
1: Zwart.
2: Niet grijs. Nou, dat is een gezegd. Maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is een echte naam, want Lobo is lekker kort zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren het samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumbleweeds heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat nog bij mij op een van de... Volgens mij laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee.
1: Maar allemaal nummers van de Tumbleweeds. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Laten we er gaan luisteren dan. Is dat ons laatste nummer?
1: Ja,
2: jammer. Wat erg. Ja. Nou ja. Het gaat over een hondje, toch?
1: Hey? Oh, dat zou kunnen. Ik ben
2: Me and you and a dog named Boo.

0: Hou de microfoon zo dood, maar. Ik zat even mee te blaren, sorry.
1: Ja, heel veel luidsprekers thuis zijn nu kapot.
0: Hé, ik hoor Brad Paisley niet. Klopt die al?
1: Ja, we zijn ergens halverwege ingevallen. Ik ga mensen bedanken. Ik ga Jos bedanken voor het verbeteren en aanvullen van de titels. Patrick, Valerie, Johan.

0: Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Het is donker om me heen, terwijl de zon toch zichtbaar straalt. Een zwerver vraagt de mensen geld, ze doen alsof hij er niet staat. Een jonge mooie vrouw kijkt verdrietig om haar heen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische

0: Baltische staten niet beschermd tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. When you were all...

0: thing.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jou.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt...